van Samson en Wijn. Als ik loop graven luister, hoe soldaten bang fluister, te midden van een oorlog en in nacht.

brokken parafzijden zo ze staan. Ik zoek vergeefs naar lang vermiste mensen, wat om mij is maar onbereikbaar ver, wat langzaamheid gekring het oor my grenzen, nog lokken maar afzijdig soos 'n ster.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

0: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
1: Een Harry Carey, twee koele katten en een hot dog. Een koffie, een goed sandwich en een eggnog. Een boekje sop en een treffiekop en I'm right for the night. Ik voel ze nors van al die dors, breng water. Mijn maat die schreeuwt om een kostigje al hoe kwade. Hij wordt benieuwd, want die vindt bij koud en

eerst ik grijp wat mij nog stadig krijgt. Ja, jij is die grijp wat mij.

met de hoed en de sluier, wil ik daar gaan kuien, bij daar jouw mannen die man. Aan de andere kant van mijn telefoon is die achterkant van jouw naam. Ik wil weten wie is en wat jij doet.

zak. Aan die Duits het geval en geroken verteld. Ik wens het was niet waar, maar ik zat

Domen is sê ook, stof tot stof, aanstap begraafplaats toe. Net hoe roep een stem van achter, van oom Willemse procureur. En ja, sy testament moet eerst opgemaakt word, so wil oom Willem dit moest laat gebeur. Die begrafenis doet een zere.

allemaal hoor. Een schokte stilte trekt met soos een felbrand voor elke boer. En soos skryf oom Willem.

The sky is clean. All that they spell is pain. Soms worden als hij vlees stelt.

0: Gerard Verweer is een stem word op een dag in die vrouw. En soos my opa, gaan hy ook heen. Een rugby nasie sal hom
1: ontdek. Van die haar, laat die gaan maar op vast op en dit gaat nou met hulle.

0: Praat met Ian Diedrich op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie.
1: WhatsApp op 082 33 33 67. Luister FM.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei

En dit was die tweede posisie Wilde Hart met Onrustig Nies en weer formaliteite om 10 uur op pad in die eerste posisie Veldbrand met WhatsApp Blou Strepe.

stuur een rook zijn morse koorde. De spijt van nog een bosveld vast aan, ja. Kom maar, draai nou maar die vleesie en laat

En dit is ons uittreetreffer van dees week. Leon Schuster met miljoene hanne verrassie. Dis het ons nou een vakante posisie op die luisterf en top 20 speelhuis. En dit gaan aan het duet tussen John Boucher en Tashay met In My Kombuis.

0: Top 20 trefferparade elke saterdagoggend tussen 9 en 12 op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie.
1: Nommer 18.
2: Hey, ek is Niklas Lou en jy luister na Luister FM, jou lekker luisterstasie.

0: En dit was hierdie week se 9de posisie. Bosdyf en Richen Brissou met maklik in die moeilikheid. 5 plekke opbeweeg van naasweek se 14de posisie. Volgende op die speellys in hierdie week se 8de posisie, Zaan Sonnekus en Karlien van Jaarsveld met Oor Mekaar.
1: Harder as wat ek dit ooit sou kry.

0: Morgen recht voor een lekker familienare vriendin van Delvis Melkvies. Zaterdag die 10e en zondag die 11e oktober bij die Gambus Bay Hotel.
1: Daar is iets voor die hele gezin van kostnelletjes, cybelproducte en boerensport, tot de kaas en yoghurtmaak cursus, een melktaart eetcompetitie, die kinders gaan die kinderpret area geniet, terwijl muziekliefhebbers kan uitzien naar optredens deur onder andere die Jackie Now Band, ons, Bartu, Jackals Vibes, Joe Black en nog vele meer. Kaartjes is online beschikbaar bij Quicket en respecteer alsjeblieft boeren se biosecuriteitsmaatreëls wanneer jij landbouwareas bezoekt. Hierdie advertentie is met trots geborg deur EcoWise, jou kundige vennoot en pasgemaakte biosecuriteitsoplossings vir jou boerdery.
2: Dis anoniem en nie vir uitsaai nie, maar gooi my maar net in daar by die gebed vir vanmiddag asjeblief. Ons het absoluut die hand van die Here nodig om hierdie gesin te red. En ja, ek was eintlik te skaam om verhoor in te skakel. Maar ek is ook een van daai wat geveg het en geveg het en geveg het tot nou. En verlede jaar het ek my been verloor. Ek het my protese gekry. Ek het die hand van die Here nodig om my daarmee te help sodat ek weer kan loop. En ja, dinge is maar taf op hierdie stadium. So, as jy maar net vir my ook kan bid vanmiddag en vir my gesin asseblief. Dankie.

0: Net hier op Luyskyf met die Kyf. Elke Saterdag 3 tot 6 op Luister FM. Jou lekker luisterstasie.
1: Luister FM.

0: Azela Lang Lee made Choosing Texas. Ek vir Gene Rocco, What Am I Living For? 27 minute net na 4 nou hier op Playstrip. Dolly Parton is volgende. Sy span daar saam met Linda Ronstadt en Emily Lou Harris. Geniet hom saam met my.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

0: Doug Supernoos volgende The Perfect Picture. Net hier op Luister FM is Live Skype met die Kuif saam met my Rian Strydom tot om met 6.
1: Volg ons op Facebook @Luister FM.

0: net hier op Luifskyf met die kuif. Elke saterdag 3 tot 6 op Luister FM. Jou lekker luisterstasie.
1: Is nou so 13 minute net na 5 uur op Luister FM, Luifskyf met die kuif. Ek kyk saam met jou tot om met so voor 6 vanaand en dan daarna skuif Daniel agter die mikrofoon in. Daniel stryd om natuurlik met jou verder gevat met die saterdag sizzle. Maar vir nou, snotkop is volgende.

0: As die klanke van Sint Pieter en Marna hier om te dans. Net voor het Gerrit Stein dan met pantoffels en pyjamas. Slijpskuif met die kuif, saam met my Rian. Kom mee so voor 6 vanavond. Volgende op die speelhuis, Lia met Girls Night. Ons het nou die nog prop, Ray Dillon, Revensie. En Rian benade julle allemaal wat nog wacht vir jou hier op jou lekker luisterstasie.
1: Luister. FM.

0: Nadine, nader aan jou. En Leon het voor het dansen met Girls Night. Tijd nou aangestapt en zo al 6 uur op Lijstrip in. Prop is nog op die speellijstje zo met Haasie op.
1: Luister online op www.luisterfm.co.za.

0: As die fans sê, Morake het daar so met Nike, Nike. Net voor het rijd Dylan daar so die meisies van Vrye, die meisies van Potch. Ek was ook al een paar keer aan Potch gewees, nee. Ek het so tussen Parys en Potch, het ek groot geraak daar op een plaas. Ja, net so buitenkant Parys. En wonderlijke, wonderlijke tye gewees natuurlijk. Al die dieren en fantastische paar dorpies ook daar in die omgeving. Nou ja, net voordat ons geluister na Prop daar so met Hasie hop, en soos die tyd dat ek ook een bykie hop, en plek te maak vir Daniel Strydom net hierna, hier op Luister FM, by die Saterdag sizzle. Van my kant af, Rian Strydom met 'n lieflike naweek verder, en jy moet hier te hard werk in die week wat kom, en wees veilig, en dan sien ons mekaar weer binnenkort. Van my kant af, Rian Strydom, lief jou dieper as jy sê, tot ziens.
1: Hi, oom Jay.

Nog nooit het ons haar juffrouw zo gezien. En ons dromen was hij zonder haar bikini. Ons het begeer om haar woorden voor ons oor te zien gebeuren.

Vrienden vragen, hoe gaat het? Ik antwoord, nee, het is recht. Maar elke zin volstukkend, zoals een schrijfsel zonder ink of plek.

Op het donker aan, diep in juli maand, op die pad naar nooit gedacht. Waar drie rotsen staan, teen die sekelmaan, het ek lang gewacht die nacht. Het ek lang gewacht die nacht, want de skurk van huids het een zak vol goud, daarop graven langs die pad. En elke donker aand met die sekelmaan, kom hy terug en soek sy skat. Kom hy terug en soek sy skat.

Tebega, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willow Road Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met krag.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

En ik wens voor jou september op jouw vensterbank. Mag geluk in zin voor jouw leven raak. En ik wens voor jou iemand wat aan je vast kan groeien. Van die plek waar je losgeert, zal we altijd bij mij groeien.

ik wens voor jouw lelies altijd langs jouw pad. En ik wens dat die schemer niet zag is aan jouw vaart. En ik wens voor jou die kaart, een leven vol geluk. En dat je net nog somtijds voor mij nog blijft.

Lekker verje stil maak. Maar die vlammen van die brand zal jou niet aanraak. Want elke paarse hart geskryf in wit en swart.

reisiger na niks. Strandloperkind, op soek na iets wat ek nooit ooit sal vind. Volgepakte hart, geen pennies in my sak, om my tot halfpad te

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.